0: The 16th birthday was on the 9th of June. We gaan more lekker bietjie Joel celebrate. Okay, eerst bietjie goedigheid en dan een bietjie, sal jy sê slechtigheid, maar Joel gaat naar die, ja, inshallah. The song goes out to them. Hope you enjoy it, girls.
1: Okay, so this song is Blue Jean, Russian Isaacs and...